dan hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je max 10 keer zo door het plafond heen loopt, vooruit! En je moet een beetje agressief worden, dat mag best, want we zijn hier bij de gym en we zijn hier niet bij de balletclub.

weer op los loopt te rossen. Gaan wij even naar een liedje luisteren waar wel lekkere wijven op komen. Ja.

woord van deze tijd, vrijheid. Vrijheid is ons grote toverwoord. Vrijheid in alles, onbeperkte vrijheid. Dus het maakt niet meer uit